echt best in. Zo kun je dan ook wel reizen door geen bergen, door Hugo en door Hugo de Kamp. Well,

Ze willen groot het hem, dan moet dat pijn. Daar hebben ze nu dat grote huis, de Fische wird bezeet. Doch sie nooit zegt, bist du dusselig, wat hast du hem verteld? Dat huis kon ook veel groter zijn, dat is ook geen gewinn, geh nog maar hin.